mechiro mutumbi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obunamu bwaffe bonna kale yogera na bino

0: Endiga zange zimanyi eddoboozi lyange.
1: Somawo ko mu Luganda, somawo ko mu Luganda.
0: 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. 28.
1: Gambye mu